0: trial. Trial.
1: Kom jij eens even lekker hier, kom eens even bij ome Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin. De kriebeltuin.
2: Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Het is ook een beetje vreubelen, toch? Ja.
0: Trial.
2: Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriemel?
0: Trial.
2: Kriemelig. Kriebel, het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier.
0: Trial.
2: Kriemel. Anders gespeld, het is gewoon kriebelen.
0: Trial.
2: Ja.
3: Wow.
2: Ja. Kriebelen.
0: Trial.
2: Kriebel is jeuk. Wil je even lekker in mijn, even lekker in mijn tuin even kriemelen? Kriemel. Ja.
0: Trial.
2: Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig.
3: Hé, hey, Paul! Wat
0: wil
3: jij doen?
0: Bier
3: aan het halen.
0: Ah. Trial. Trial.